0: de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

we got no

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Goedemorgen.
3: Soms is de wereld een vallei vol bitterheid. Door het jachtige leven

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.
3: Het duurt te lang, maar dit is dan de grote dag. Je kijkt in de spiegel, ziet een stil.

0: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaate Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook. En daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Beste muziek.
2: Hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
1: U luistert naar West Express met Mike West.

0: for Mossy the Boys, and you better give up your guns. In 1983, een samenwerking tussen UB40 en de Afrikaanse groep African Bombata resulteerde in deze eendagsvlieg, Reckless.
1: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Jouw aanwezigheid maakt me roekeloos. Daarover ging het in deze Reckless van African Bombata samen met UB40. Rond diezelfde periode in de jaren 80 ging Bart Keil op reis naar Italië. Hij bezocht de stad Rome en maakte meteen een lied. 1000 terrassen in Rome.

je zou hem kunnen klasseren onder de noemer romantische liederen. En daar kan onze volgende gast ook wat van. Monsieur Samuel Volt, Gilbert Bécaud. L'important, c'est la rose.

L'important, c'est la rose. Zo dadelijk bij je terug. En met een wandeling door de straten van Londen met Ralph McDowell. Eerst nog uit de beginperiode van Tommy James en de Shondells. The Crystal Blue Persuasion.

Door de jaren heen in de muziekwereld een van de mooiste ballades. Je hoorde Ralph McTell en The Streets of London. Atoomtijdperk jaren 80 met Deborah Harry en Blondie. Atomic.

Je herkent hem nog als een van de openingstunes van onze oud-collega's van de zeezender Veronica. Je hoorde de Norman Trio met Little Black Samba. He ain't heavy, but he's my brother. The Hollies.

Zo dadelijk gooien we weer een grote pak hits. In de mixer met de staafmixer er doorheen. En dat worden de hits van de formatie Fun Fun uit de jaren 80. Eerst nog een duet van Lulu samen met David Bowie. The Man Who Sold the World.

50 is die ze scoorde, daar in de jaren 80. Gooiden we even in de mixer. En we maakten deze hitmix van de formatie Van Van. Tijd om terug te keren in onze tijdscapsule naar de jaren 60 met Manfred Mann. If you gotta go, go now.

0: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegeroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook. En daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

Ja, normaal op woensdag zeg ik altijd, we gaan de week door midden splitsen. Welke, dat is ook waar, maar ik weet niet. Ik weet niet, maar ik heb zo'n gevoel. Ik heb zo'n vrijdagsgevoel, want ja, voor velen is er een lang weekend op komst. En is dit de laatste werkdag? En dan kunnen we eens roepen. Ja!

0: weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

discotheekgevoel van de jaren 70 en 80 met Jimmy Bohorn en Spank. Straks nog een lekker discobalmomentje met Eruption. Maar eerst Jennifer Love.

Ticket, opgeblonken door mijn charmante assistente. Weet je wat? We gaan straks eens lekker knuffelen met een filmmomentje uit een James Bond film. Ja, kan u eens even nadenken over de wat ik het heb.

prachtige muziek van China Eastern in een knuffelmomentje natuurlijk. For Your Eyes Only.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

heb ik altijd zo'n leuk nummer gevonden. Laid Back en de White Pony. Hallo, goedemorgen. Dan komen ze dingetjes aan het moment met Camille. Ze heeft heel wat samenwerkingen gedaan. En daar heb ik eentje uitgekozen.

een extra knuffelmomentje met de radio's. En dat heerlijke She Goes Na Na. Tot zo dadelijk zijn we terug voor het tweede deel van de ochtendshow. Met nu Camille.

0: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegeroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook. En daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 2329.

instrument noemen ze ook wel a cappella. The Longest Time van Billy Joel in de ochtendshow. Hey, goedemorgen. Salma mee en Peter van der Ploeg. Die zorgen voor een lekker knuffelmomentje met Le Coup du Soleil. Maar eerst Ilse de Lange.

0: öffnet
1: Ach, so mooi. Origineel van Ricardo Conciante. Le coup du soleil. Hier bij Radio Memory in de ochtendshow. Straks Benny McLean met een discobalmomentje. Er is Dimi met zijn nieuwe België.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Erik de Valk.

Danny McLean. And 1, 2, 3, 4. Fire. Hier bij Memory in de ochtendshow. Zo dadelijk de stoutste droom van elke vrouw. Wat zou dat wezen? Je gaat het zo horen. Na Propaganda en Duel.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Iglesias in onze ochtendshow. En Escape. Eens kijken welk momentje ik voor jullie heb op deze woensdag. Voor Camille. Ja, want we zijn bijna op het einde van de ochtendshow. De tijd die vliegt als je fun hebt. En wel veel feel good maakt. Maar ik heb nog twee discoball momentjes. Michael Zeggenband, zo dadelijk mijn Let's All Chant. En deze van Delegations.

beste vrienden en vriendinnen. Weer bedankt dat jullie erbij waren voor deze ochtendshow. Zonder jullie was het maar iets leegs. Daarvoor welgemeende dank u wel. Graag tot morgen voor de donderdag editie van de ochtendshow met Kaminu.

0: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pixsports en All-In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.

Goedemorgen, we zijn ondertussen woensdag geworden en we hebben weer de deuren opengezwiet van onze ochtendkroeg. Samen met de Gloria Guerra. En ze zei Faust, to be a woman. Ha. Was in mijn noopjes, laat ons zeggen. En we gaan die grote hits naar traditiegetrouw ook vandaag op u loslaten. Ken je nog deze? Gaan we even terug naar 1985 met Cool and the Gang. En die prachtige Cherries.

Het is toch altijd plezant dat alles op zijn, bij het einde op zijn pootjes terecht komt, zoals ze dat tegenwoordig altijd vertellen. Het was Iris en Tomorrow I'll Be Okay. Dus vandaag was het misschien een beetje minder voor deze dame. Maar morgen is het dan weer alles in orde. Nu tijd voor Maxime en Babette. En hoe dan ook, alles komt goed.

Het was ons Kylie Minogue uit 87A. Should be so lucky. Stok heette een modern tijdpark. Je hoort het zo'n beetje aan die beat. Kwam zo'n beetje in verschillende platen terug. En we gaan er nog eens een Maximeke bij doen. Met Anna Menu. Ik wil dat je liegt. En ik wil dat niet. MUZIEK

even diep terug in de tijd, naar 1956, met deze van Fats Domino en die Blueberry Hill uit Houwesem. Ik kan die enorm goed smaken, deze prachtige plaat. Nu tijd voor Angie en ik haal alles uit het leven.

Ze zeggen als het maar in de familie blijft. Ook deze level 42 running in the family. Het was eigenlijk een heel sportieve familie geweest. En allemaal lopers. Zou niets voor mij zijn. Nee, misschien op afstand, maar meedoen. Nee, liever niet. Nu tijd voor ons Lilian St-Pierre. Hier op deze woensdag. Dat je van de Soldiers of Love.

0: even terug naar het Vlaamse hitverleden met deze van Jo Valli. En dat kan alleen maar bij schemerlicht, als je het maar weet, we kunnen het meegeven. En nu tijd voor deze DJ Licious en Milo.
1: We're forever young.
0: Inderdaad.
1: We're

waren die fameuze broertjes Anson uit de jaren 90. Ondertussen zullen ze wel een farme baard in de keel gekregen hebben. Maar je hoorde ze nog eens met die bop. Inderdaad, een van die grote hits. En dit was er eentje uit de jaren 80. Keith Marshall. En we gaan een beetje gaan winnen. Op deze woensdag, Only Crying.

0: Hoefala, we gaan een beetje winnen, want de deuren moeten weer dicht van onze ochtendkroeg hier op deze woensdag. Zeg bedankt voor het luisteren, nou, en vooral op je favoriete radio. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. En nog veel luisteren met de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Boots en In the Beginning. Tot morgen.

0: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een 3-daags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pick Sports en All In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

0: in de fik.
1: Zeker een vrijwillige brandweerman, toch? Naar vooruit. Dat is Jimmy Gilstrup uit 1975 en I'm on fire.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.

Het was de opvolger van Vamos a la Playa. Het was Rigiera. Gouden zomerse tijden, zou je zeggen. Ja, inderdaad. De zon die schijnt zo beetje maar uit je radio. Het gaat allemaal heel spontaan. En dat met lekkere muziek uit de voltooid verleden tijd. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Marie Merriam, ik meen dat ze ook nog gewonnen in 1977. En weliswaar het Eurovisie Songfestival. Lieve luidjes van haar. Lieve Lotje en van Hoitje. Zometeen vanuit het theater. Een fijne achter de keukengordijnen. Allereerst Robert Gray.

0: of the Road Show. Daar was hij weer, hè? Robert Gray en zijn band, oftewel de Robert Gray Band en Why Next Door. Lekker terug.
1: Een fijne verrassende keukengordijn.
0: Als je de oudere generatie vraagt van, nou, wat dacht je van vroeger? Wordt vaak gezegd, vroeger was er alles beter. Nou, was het wel zo? Peter Wiedemeijer.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, mama. Ja.

Ook al lekker zomertje geweest. En, ja, dat goed ergens in de jaren 80. Mooi toch? Happy Children van P. Lion. Daarvoor een hele fijne van achter de keukengordijnen. Maar vroeger was alles beter. Nou, dat wordt gezegd dus, hè? Inderdaad, het was Peter Wiedemeyer, luisteraars, op Jong Radio.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Nee, echt wel.
0: Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Waar heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig? It's gonna be kinda right.

In de jaren 80 bestond er nog helemaal geen AI. Hè, toch? Je hebt een fake baby. Hoe moesten ze er nog niet uit hebben gezien in die tijd? Nou, wellicht zong die in 1987 uit ervaring. Het was Alexander O'Neill. Terug via de bekende lange palen en digitale kanalen. Dit is de Middel van Roadshow op je radio. En ja, goed, we gaan even een tranentrekker draaien. Misschien zeg je de naam nog wel wat. Randy Van Bormer. Met zijn mooie song, Just When I Needed You Most.

Holland en Bolland uit Holland. Nou, die liepen aardig vol met die gasten, hoor. Oh, waar komt die vandaan? Uit Oostenrijk, hè? Oostenrijk, Leute. Jawohl, Leute van heute. Het was Volko en Rock Me Amadeus in de Middle of the Road Show. Och, wat vreselijk leuk dat je erbij bent. En dat je er volhoudt en met een soort fotografische werkjes uit een grijs verleden.

0: Van een artiest, hè?
1: Wat een held was dit.
0: Ja, hij staat niet meer stil, hè?
2: Nee, echt niet.
0: Hij was een drummer van Kajak. In de jaren 70. Eind jaren 70 dacht hij van, goh, doe hem even lekker solo. Max Werner.
1: Oeh, is het jouw radio vandaag? Gewoon leuk. Heb je een transistorradio? Ook gezellig natuurlijk. Even het sprietje eruit. Nee, lekker luisteren.

1978, dat leek gisteren. Wat een plaatje zeg. Heerlijk zeg het afgelopen uur. Don Williams en You're My Best Friend. Terug op de radio. Met zoveel andere klanken ook het afgelopen uur. Vrienden, tot zover.

0: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pick Sports en All In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Playoff 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie

was er eentje van Sheilae Esposito, I Love Bizarre. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Woensdag 13 mei, iets over 11 uur geworden. Neem je mee tot 1 uur aan tafel met Tony van Beveren, zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe. Radio Memory moet je met je meenemen, met nu toe Fabiola Nunca en The House of Doom.

een van de grootste successen was deze van Rick Ashley. We never gonna give you up. We gaan richting reclame hier bij Radio Memory vanuit Pajottenham. Ga maar dit. Gaan we doen met een zomerhit een paar jaren terug in de tijd. Hè. We draaien Baltimora en daar.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt die kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.
8: Maandagochtend 6:30. Het is nog...

was er eentje van Marguerite Hermans. Lekker blijven hangen. We gaan nog een draaien van Shaking Stevens. En dan nog eentje van Felix Project en On The Floor hier in ons programma. We gaan er een beetje tempo in brengen op deze woensdag 13 mei.

tijd onder leiding van Jimmy Samijnert Houtert. We draaien de Cat Ready, Laat is nooit te laat. We gaan richting reclame, gaan we doen met een geweldige discoplaat van Lime, Your Love. En dan nog eentje van Shakira en de Waka Waka Waka.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Oké, van de bekendste platen van de groep uit Nederland, Frank Boeien. En we draaien de kat in mijn hart. We gaan nog één draaien van Dolly Parton, 9 to 5. En dan hebben we nog één klaar liggen van Modern Talking, You Can Win If You Want.

0: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten licht gewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
4: Hey mama, kom vlug.
3: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Tony van Beveren.

Een hele mooie Spaanse plaat van Julio Iglesias op deze woensdag 13 mei, iets over 12 uur geworden. Goedemiddag allemaal, ik neem je mee tot 1 uur, tot aan de mensen van Viva La France. En tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu Shaking Stevens en You Drive Me Crazy.

Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze woensdag 13 mei hier in Pajottengem-Galmaarden. We draaien de Luisa Fernandez. En dat is ook eentje van Sheila en de Black Devotion, Love Me Baby. En dan draaien we nog net voor reclame Pommelien Thijs op de radio.

worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

0: is that?
1: We draaiden Bryan Adams en The Summer of 69. De man die je nog kent van Everything I do it for you. Dat is origineel van Elvis, hè? We draaien de versie van Helmut Lotti op de radio.

tijd onder leiding van Sergio. We draaien de Touch of Joy. Enjoy. En we gaan terug naar de jaren 80, naar de New Beat wereld met de confetti's en She in Shania.

was nog een hele mooie klassieker die we van de zolder gehaald hebben hier in Panjotinchem-Galmaarden bij Radio Memory. Paul Anka draaiden we. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Steve Tielens en Het leven gaat door zonder jou.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Ook deze hebben we vandaag meegebracht in onze playlist Tool Unlimited en Never Surrender. Allemaal hier in ons programma bij Radio Memory.

0: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
4: Hallo, ik ben Gunter Levy.
5: En ik ben Chris van Tongelen.
6: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de
7: Romeo's.

werd tweede. Weet je, toen het nog helemaal om de muziek ging. Hij heeft ook nog een keer meegedaan in 1970 en toen werd hij achtste op 12 deelnemers. Voor vandaag heb ik nog een aantal liedjes voorzien die ook meegedaan hebben aan het Eurosong. En straks krijgen jullie Barbara Pravi met Voilà. En nu hebben jullie Luan met Maman. Beiden die meegedaan hebben voor Frankrijk. Jullie kunnen ook nog altijd bellen op ons nummer 0266 99660 om een plaatje aan te vragen. Geniet van de muziek.

Gilbert Bécaud, monsieur Samuel Vold met Désiré, een plaatje die ook al verschillende keren is gecoverd. De volgende is eentje op aanvraag. Ons Rozeken had gebeld en ze voeg er eentje aan van Frédéric François. Ze wilde groetjes doen aan alle luisteraars en alle DJ's. En ze vroeg om, ik mag eigenlijk kiezen, Viens te prendre dans mes bras. Vond ik een hele mooie. Hier, Rozeken, deze is voor...

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Radio Memory.
2: Vive la France!

Ja, dat was in het kader van Nederlandstalige zangers zingen in het Frans. Eerst dat jullie wilturen met La Vérité. En dan Anne-Christie met een cover van Edith Piaf. Padam, padam. Gisteren was het de eerste halve finale van het Eurosong. En onze vertegenwoordiger, Sila, is in de finale. Ze heeft het blijkbaar heel goed gedaan. Ik heb het gezien, maar ja, ik ben zo geen specialist. Het is ook totaal niet mijn muziek. Ik vond het eigenlijk, ja, die halve finale, ik vond er niet echt een liedje eruit springen. We gaan een keer zien wat het morgen gaat worden. Ik hoop trouwens ook dat onze Sila het zo goed gaat doen als France Gall, die in der tijd gewonnen heeft met Poupée de Cire, Poupée de Son.

O Soleil van Dave. Ik vermoed dat we tijdens ons verlengd weekend die voor de deur staat niet te veel O Soleil moeten zitten of in de zon gaan zitten. Want het gaat een beetje regenen. Kwestie van de watervoorraad te verhogen. De volgende is ook weer in het kader van Nederlandstalige zangers die in het Frans zingen. En het is Paul Severs die ondertussen ook al een tijdje overleden is. En ik zie dat hij hier overleden is in 2019 op 9 april. Eigenlijk wel een groot verlies voor de Vlaamse chansons. Hier heb je hem met Ma Petite Française. Jullie kunnen het nog altijd bellen op nummer 02-6699-660.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland. Vive la France!

Ja, Stromae met Bâtard. Toch wel weer een heel speciale tekst. Ni l'un ni l'autre. Je suis, j'étais, je resterai moi. Niet één, niet ander. Ik ben, ik was en ik blijf mezelf. Eigenlijk een liedje dat gaat over een niet in hokjes geduwd willen worden. En we gaan ons eerste deel eindigen met Mort Schumann. Een heel knap liedje. Le Lac Majeur. Ik vind jullie terug na de brug van 2 uur.

0: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 2329.

Zoekmachine was dat. De volgende is van Adamo. Je weet, onze Belgische zanger bij uitstek wereldgekend. En ik heb er weer een speciaalke uitgekozen. Ook zijn bekendste, Inshallah, geschreven in 1967. En hij wou de tragedie van het menselijk lijden in het Midden-Oosten beschrijven, zijn liedje. En je ziet, dat is in 1967. En nu nog zijn daar altijd problemen. Hopelijk komt het daar ooit goed. Adamo met Inshallah.

knap liedje en nog altijd actueel. Volgende is eentje opnieuw op aanvraag. En Roseke vroeg er eentje van Claude Michel. Je m'ennuie de toi, ik mis je. Dus wel een iets tristiger liedje. Het gaat over gemis en liefdesverdriet. Claude Michel, je m'ennuie de toi.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa, die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Ja, Sir Sourire met Dominique. Helaas ook op een tragische manier overleden. Het is nu tijd om afscheid te nemen. Ik wil jullie danken voor het luisteren. Ik hoop dat de rest van de collega's het weer wat beter gaan maken, want het is enerzijds regen en nadien zonneschijn en op dat moment alle twee tezamen. Dus luister goed naar mijn collega's en dan zal het zonnetje zeker nog schijnen. Ik ga eruit met eerst en vooral Après Toi van Vicky Leandros en dan toch een speciale Jean Gabin met Maintenant Je Sais. Tot volgende keer. Dag.

0: Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais.
1: The best music.
2: Oh, oh yeah.
3: Radio Memory.
4: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
5: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
6: Kleine vogel, ga maar zweven.
5: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
7: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
8: Hey mama, hey mama, kom vlug.
7: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
9: Hallo, ik ben Gunther Levy.
10: En ik ben Chris van Tongeren.
11: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: met Mike Dupré.
1: Met ook dit uur weer de gebruikelijke ingrediënten. Daar zijn de hits uit de jaren 60, 70 en 80. We hebben ook onze 2-in-1 hit voor vandaag en ons nummer 1 hit feit met Paul Peerlings. En nu terug naar de jaren 80.

Nou, de iets wat oudere luisteraars onder ons, die kennen het nummer nog wel van Stevie Wonder. Maar dit was niemand minder dan de Amerikaanse acteur Bill Cosby. Hij speelde in de jaren 60 nog in de televisiereeks I Spy. En in de jaren 80 natuurlijk in Different Strokes. En tegenwoordig speelt hij in de gevangenis. Jawel, wat een Bill Cosby. En voor de gelegenheid was het nummer omgedoopt naar Little Old Man. We zaten in 1967. En van de 60s, back to the 70s.

0: Het is een van die nummers die het nog altijd bijzonder goed doet op de dansvloer, hè? Jawel, Barry White en You See the Trouble With Me. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. We keren terug naar de magische jaren 60, 1969 om precies te zijn. Dat doen we met Tommy James. Die scoorde toen een hele grote hit, namelijk Crimson and Clover. Joe and Jett en de Blackhearts die deden dat in 1982 nog eens over. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit voor vandaag.
1: 2-in-1-1-1.

was de opvolger van Your Love destijds. Zeg je wel, wat is er nog eens uit Amerika? Lime en Babe, we're gonna love tonight. Over liefde gesproken trouwens, dit is Charlie Rich en zijn Most Beautiful Girl.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
0: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory. Goedemiddag.
3: Mike

0: Narada, Narada, Michael Walden, Nada voor de vriendin. Hij was onder andere ook verantwoordelijk voor heel wat hits van Sister Sledge, Whitney Houston en Starship. In 1985 scoorde hij zijn eerste grote solo-hit met Gimme, Gimme, Gimme. Wel, dit was de opvolger en daar moesten we dan weer 3 jaar op wachten. Hè. The Divine Emotions van Narada, Michael Walden. Ondertussen is Paul er komen bij zitten. Jawel, het is weer tijd voor ons nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Het Zweedse viertal ABBA slaagde erin om bij ons 14 keer op 1 te staan. In januari 1976 staat ABBA met Mamma Mia aan de top in Groot-Brittannië. Deze single haalt bij ons slechts de tweede plaats. Later dat jaar volgen nog Fernando, Dancing Queen en Money, Money, Money. 3 nummer 1 hits op rij. Deze 4 hits zijn goed voor de verkoop van meer dan 17 miljoen singles. Dancing Queen was een nummer dat Björn en Benny speciaal schreven voor de trouwpartij van de Zweedse koning. Slechts op vraag van de fans werd het nummer op single gezet. Met succes, want Dancing Queen stond in september en oktober 1976 in totaal 6 weken op 1.

0: definitely ought to go up and visit them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy, we're going to back on out here, so keep the...
1: Ja, niet alleen de film, maar ook de soundtrack was heel populair in 1978. Hè. We hebben het natuurlijk over de film The Convoy. De film met Kris Kristofferson, Ally McGraw en Ernest Borgnine, die de sheriff Lyle Wallace speelde. We kennen allemaal nog wel het verhaal. Hè. Enkele vrachtwagenchauffeurs slaan een corrupte politieagent in elkaar. En als ze vervolgens op de vlucht slaan, ontstaat er een protestconvoi tegen politiegeweld in de richting van de grens met Mexico. Het is een film die je moet gezien hebben, vind ik. En daarmee hebben we het alweer gehad voor vandaag. Hè. Hopelijk heb je er weer van genoten van die hits uit de jaren 60, 70 en 80. Paul die zorgt zometeen nog voor de uitsmijter. En ik zeg graag tot een volgende keer.
2: Werk is niet het probleem. Het is de vrije tijd die het kost.

0: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.
7: Wow, wow. Who will be joining Greece and Finland? We have a
8: België veel in beeld.
7: Belgium.
8: Ach, kijk eens aan. De vloek is gebroken. We zijn door Essila. Ze mag trots zijn op zichzelf. Heerlijk. Helemaal door het dolle heen. Ook uniek dat we zo vroeg worden afgeroepen.

En ze is er dus effectief in geslaagd om de grote finale te halen. Onze eigen Isila met Dancing on the Ice. Afwachten natuurlijk wat het gaat worden in die finale, hoe ver dat ze gaat geraken. Maar ik blijf het een fantastische plaat vinden. En trouwens, heel goede act en heel goed gezongen. Welkom in deze driver's seat op deze woensdag met onder andere deze Genesis. I can't dance. Ja, ik weet het, zij wel.

eventjes een rustige plaat van Rick Astley. When I Fall in Love. Ja, die hoort er ook bij natuurlijk. Af en toe zo eens een beetje zachtere muziek hier bij Radio Memory. Straks heb ik Mace featuring Frankie Beverly klaarstaan na de commercials. Maar eerst toch ook nog mijn favoriete groep. ABBA en Honey Honey.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrij blij.

0: Solutie.
1: www.home-solution.be.
0: Bel gratis 0800 26 004.
2: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

0: I like sunshine and rain. Sing it with me right now. Joy, ooh, and pain. I like sunshine and rain. Ain't it the truth right now? Joy and pain. Ooh, I like sunshine and rain. Sing it with me one time. Joy,
1: Lord,
0: and pain. I like sunshine and rain. Joy.
2: Oh. Joy and Pain van Mace featuring Frankie Beverly, de live versie hier in deze driver's seat. En de volgende, ik wil me er niet aan wagen om ook maar proberen de juiste naam daarvan te zeggen. Het is in ieder geval van de Italiaan Adriana Celentano. En ik ga het proberen. Le prison con insinuant contuso. Maar dat is totaal niet juist, mijn excuses daarvoor. In ieder geval, deze was van 1973.

0: Als jij begint met dat zogezegde spelletje wel, dan kan ik dat dus ook doen, zei Bobby Brown. To can play that game hier bij Radio Memory. Nog steeds in deze driver's seat. Een hoog tijd voor een internet, weet je. En misschien wel goed nieuws, want de Zwitserse privacyontwikkelaar Proton liet zijn wachtwoordmanager Proton Pass doorlichten door experts. De resultaten zijn binnen en het nieuws is erg goed. Proton roept al sinds de lancering van Pass dat privacy en veiligheid op de eerste plek staan. Om dat te bewijzen is de broncode van de wachtwoordmanager volledig openbaar. Experts kunnen de code dus continu controleren op zwakke plekken. En daarnaast laat het bedrijf regelmatig zogeheten pentests uitvoeren. En hierbij probeert een extern beveiligingsbedrijf de boel doelbewust te kraken om eventuele gaten in die beveiliging te dichten. Die tests vonden begin dit jaar plaats en de resultaten, ja, die mogen er zijn. Volgens Recurity Labs, dat is de partij die de audit uitvoerde, is de beveiliging van Pass ruim boven de maat. Of je nu de mobiele app, de browser-extensie of de desktop-versie gebruikt, de boel zit volgens de onderzoekers potdicht. En Proton licht zelf ook twee belangrijke conclusies uit dat rapport uit. Ten eerste zijn er geen kwetsbaarheden op afstand gevonden. Dat is al een hele goede ruststelling. En bovendien zijn er ook geen manieren ontdekt om de versleuteling te omzeilen. Er zijn dus namelijk geen achterdeurtjes of zwakke sleutels gevonden waarmee hackers je kluis kunnen openbreken waar al jouw dierbare wachtwoorden in verstopt zitten. En dat vind ik dus effectief wel heel goed nieuws, want tegenwoordig moet je serieus opletten op het internet. Dus dat is misschien wel mooi meegenomen. En dit is ook mooi meegenomen. Dire Straits en So Far Away.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: My love will surround you.

misschien wel proberen om het meidendans aan te gaan. Maar of dat dat een succesvolle missie gaat worden, ik heb er sterk mijn twijfels over. Future Breeze en Why Don't You Dance With Me hier in deze driver's seat nog bij Radio Memory. We hebben het einde van het eerste deel. Ja, zo snel gaat het, een uurtje. Maar straks in dat tweede deel van dit programma mag je dus ook nog de weerkaarten verwachten. Ook een paar stevige hits die nog langskomen. En in deze een prachtig mama appelsapje dat daarin verstopt zit, namelijk pork pie. Deze Cars and Drive. We rijden richting 5 uur en straks dus deel 2.

0: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

En zo zaten we dan toch nog een beetje in de Eurovisie-sfeer. Want deze was de winnaar van 1981, namelijk Bucks Fizz en Making Your Mind Up. Dat heb ik gedaan, want ik heb nog wel leuke muziek klaargezet de komende 60 minuten, of net iets minder al, van deze driver's seat. Waaronder straks ABBA met I Do, I Do, I Do. En deze prachtige live versie vanuit Berlijn van de Serious Hits Live Tour. Hier is nog eens Phil Collins en Inside Out. Iedereen, goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
2: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
4: Goeie avond.

Twee personen die dan één persoon worden. Spice Girls and to become one. Straks is het weer. Hè. Gaat dat weer ook mooi één geheel worden? We gaan er straks wel even naar kijken. Na de Stranglers, die krijg je straks maar. Kid Creole en de Coconuts, die krijgen af en toe ook wel een plaatsje hier in deze playlist. Namelijk met deze Que Pasa. Que Pasa.

0: behoorlijk wat variatie in aangaande het ritme van deze plaat van de Stranglers en Golden Brown. Want er zit bijvoorbeeld 6/8, 7/8, 3/4 en 4/4 in, waardoor je dus zo'n heel ander gevoel krijgt. En dat je ook niet weet, ja, waar zit de 1 juist in het ritme. Maar dat maakt die plaat net zo speciaal. Wordt het weerbericht ook speciaal? We gaan even kijken. Wel, vanavond en vannacht worden de buien in het binnenland tijdelijk minder talrijk. Ontstaan er ook wat meer opklaringen. Op de toppen van de Ardennen kunnen de buien een winters karakter hebben. Minima tussen 2 en 7 graden. Morgen wordt het dan wisselend bewolkt met buien die vanaf de Noordzee over het land zullen trekken. Deze buien kunnen soms fel zijn en gepaard gaan met het nodige onweer. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. In het westen wordt het zelfs vrij zonnig, maximaal tussen 6 en 13 graden. Vrijdagochtend op de meeste plaatsen licht bewolkt of zonnig. In het oosten van het land is er veel lage bewolking met lokaal ook wat mist. Aan de zee is er vrij veel bewolking met reeds kans op enkele buien. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met buien en kans op enkele donderslagen. Maximaal tussen 9 en 12 graden. Zaterdag wordt het opnieuw wisselend bewolkt met een aantal buien. Maxima liggen tussen 8 en 13 graden. Zondag starten we vrij zonnig, maar al snel wordt het wisselend bewolkt met kans op een paar lichte buien met temperaturen tussen 10 en 14 graden. Maandag trekt er dan weer een regenzone over het land en voor die storing uit kan het kwik nog wel even tot 15 of 16 graden klimmen, maar daarna gaat het dus weer naar beneden. Dinsdag zou een betere dag worden. Het wordt ook ietsje aangenamer tot 17 graden met misschien lichte neerslag. En nu heb ik Paula Abdul met Rush Rush.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Pierre. Wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre. Ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.

0: Probeer van die slechte gewoontes af te geraken. Iets wat niet altijd evident zal blijken. Jenny Burton en Bad Habits. En het is dan ook weer richting 6 uur dat wij hier trekken. Ja, het is nu zo. Het is afgelopen, deze driver's seat. Ik ga even een soort van rokje aantrekken, waardoor ik mij misschien een klein beetje sexier ga voelen. Nee, ik denk het niet. We gaan er wel richting 6 uur mee. Het blijft een mooie. Denise LaSalle en My Tutu. Morgen een nieuwe editie van deze driver's seat. Omstreeks 4 uur. Ik zou zeggen, ja, tot dan, hè.
1: No!

0: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossen wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Olen in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 2329.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

Woensdag 13 mei 2026. Dat was Chris Bauer en La La London. Welkom in ons programma. Dat is de muziek tussen 6 en 8 vandaag. Ben ik het helemaal alleen. We gaan een beetje plaatjes draaien.

Eric Clapton en Tears in Heaven maakt hij naar aanleiding van het overlijden van zijn eigen zoon dan wel. Deze, nostalgie is dat. Randy Crawford. And one day I'll fly away. Moet wel leuk zijn, hè, als je kan vliegen. Dan ga je gewoon, ga je gewoon weg naar het land van nergens.

Prachtig nummer, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Randy Crawford en One Day I'll Fly Away. En de volgende werd aangevraagd door onze Geert. Het is de nieuwste van Jan Bigel. En het noemt het feestlied. Ben je er klaar voor? Gaan op en neer en van links naar rechts. U kan altijd uw favoriete plaat aanvragen.

0: gaan.
1: Dat komt zeker terecht op een of ander feestje binnenkort. Jan Biegel en het feestlied, aangevraagd door Geert. En onze Johan, de radioman die belde, die zit in Frankrijk samen met onze Nief. En die zijn aan het rijden met de oldtimers. En hij vroeg een plaatje van Henk Wijngaard. Ze zijn hier ook allemaal aan het luisteren, dus de groeten, Ginder. Ze vroegen met de vlam in de pijp.
2: Met

maar in. Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Hey. Bel gratis 0800 26 004.
1: Iedereen weet het.
0: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
1: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.

Ondertussen enorm populair in België. Deze Måneskin. En Begging. We kregen een telefoon van onze Roosje. Roosje die vroeg deze plaat aan. Het is de nieuwe plaat van Larissa en Sterre. En het noemt Vleugels van de Wind.

Dat ze een prachtige stem heeft, dat weet Larissa. Maar haar dochter moet zeker niet onderdoen. Er ligt een hele mooie carrière te wachten op ons sterke. En dit waren ze samen met de nieuwe plaat Vleugels van de Wind. En ons Anneke die belde ook. En die vroeg een plaatje van Bryan Adams. And everything I do it for you. Ja, eigenlijk is dat wel een beetje waar, hè, Anneke?

0: Maar is dat al geworden, deze berre? En hij heeft het over running. Het is tijd dat we de nieuwe hitschijf van de week gaan voorstellen.
1: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
2: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
2: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

U hoort onze nieuwe hitschijf van de week zijnde Jordi van Het en Niemand mag alleen zijn. Een prachtplaat die zeker zal meedingen naar de, ja, de supertip van Radio 2, of hoe noemen we het, de zomerhit. En ook deze Sammy Moore dingt mee naar de zomerhit van Radio 2. Met zijn nieuwste plaat, Te Jong om Stil te Zijn. En deze, ja, die heeft het al gemaakt. We hebben het over Arm Blommaert. En als hij...

Alden, kan je deurbel? Ja, dan moet je open doen natuurlijk, hè. Dat is toch de bedoeling. Maar bij mij is momenteel... je moet kloppen, want de bel doet het niet. Nee, ja. Ik heb een probleem met mijn bel. Het is een eigenwijze. Ondertussen zitten wij al bijna richting 7 uur. We gaan een plaatje draaien van Shep Khaled. En hij heeft het over C'est la vie. In het leven kan je beter maar genieten. Dat is wat ik jou zeg.

Chapkalet of zo is het, moet je dat uitspreken, ik weet het niet hoe. Maar c'est la vie. Ik kreeg telefoon van ons Franske. En Franske die vroeg een plaatje van Joe Harris. Het is helemaal totaal anders. En hij is op mij eindeloos verliefd.

oude van Joe Harris en Eindeloos Verliefd, aangevraagd door onze Frans. En de volgende werd aangevraagd door onze Kevin. En ik moest zeggen tegen Kevin en Jeremy dat ze zich geen zorgen moeten maken, want dat hij een klein beetje ziek is geweest, waardoor hij niet heeft kunnen bellen. En hij vroeg een plaatje van Jeremy Casalet en Sifflez sur la colline. Tot zo dadelijk.

0: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossche wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Radio Memory.
5: Hilde Bruineel.
6: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
7: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee. Want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Frank van Damme.
1: En dat met deze Dit wordt een avond. Ja, ik denk het ook. Het gaat avond worden, hè, Frankske. Een hele toffe KD, net als deze. Hij staat in de tops, ja, tamelijk hoog op nummer 1 met dit liedje. We hebben het over John Dennis. En hij zingt over zondag.

Ook graag hoor, Jonneke, want we zullen er massaal met een grote groep van Radio Memory zijn op 7 juni op jouw verjaardagsbal. En dat in Brakel is dat, denk ik, een paar keer mijn excuses in zaal. Ja, ik weet het niet meer. Zal het gebied opkomen. Deze plaat werd aangevraagd door onze Rudolf. Even een goed plaatje van Christen.

aangevraagd door onze Rudolf, deze prachtige plaat van Chris Rijloff. En dat met Helena. En zullen we deze eens starten? Het is er eentje van Britney Spears. Voor de Spears-fans. We hebben het over Womanizer. Ja, is dat een naam? Ja, ik weet het niet. Wat trekt vrouwen aan zich?

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Radio Memory.
7: Goeie avond.

Ik dacht al, dat is hier zo stil in mijn koptelefoon. Maar ik heb één kant geen muziek, dat zal het zijn. Het was Roy Orbison en I Can't Stop Loving You. En we gaan nog heel ver terug met Simon & Garfunkel. En The Bridge Over Troubled Water. Wel, ik moet zeggen dat water tegenwoordig iets beter is van kwaliteit.

And Garfunkel and Bridge Over Troubled Water. En dit is eentje van Céline Dion. Je weet wel, die Canadese dame met een gouden stem. Where does my heart beat now?

En wow, dus my heart beat now. Wel, mijn hart klopt nu momenteel ergens in Frankrijk bij mijn ventje. Ja, hij is nog maar een dag weg en ik mis hem al, zeg. Speciaal voor jou, Yveske. Mijn lieve schat, deze van Clouseau. Ik denk aan jou. Stop nu.

Heel speciaal gedraaid voor mijn neef die hier in Frankrijk zit. Clouseau, en ik denk aan jou. En met deze ga ik Geert zeker een plezier doen. Het is er eentje van Salim Seger. En waar is de tijd van vroeger? Wel, ik vraag me dat toch zo dikwijls af. Ja, een mens begint oud te worden zeker, dat is het.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

dashboard of my car. Oldtimers, die hebben allemaal een plastieke Jezus mee. Samen met Guido Belcanto en Plastic Jesus. En deze plaat wil ik opdragen aan alle dames hier van Radio Memory. Ja, natuurlijk, mijn koptelefoon doet het weer niet. Dus ik hoor mezelf. Man. Ik hoop dat jullie de plaat horen. Even terug. Nee. Oké, nu wel. Ik wil deze plaat opdragen aan alle dames van Radio Memory.

speciaal voor alle straf van Madame hier bij Radio Memory. Je zal ze allemaal nog wel leren kennen. Er zijn er te veel om op te noemen voor het moment. Sydney Lauper en Girl Just Want to Have Fun. Wat dacht je van de Kreuners? Beetje een rockplaat. Zij heeft stijl.

0: moet eigenlijk toegeven dat mijn verrassing gisteren groot was toen ik als vierde, denk ik, België hoorde en dan ook meedoen aan de grote finale. Afwachten wat het allemaal wordt, maar voor mij was dit een topinzending van Gustav en Because of You. Ik heb nog één plaatje te gaan en dat is er eentje van Enrique Iglesias en Hero. En voor de rest zeg ik graag tot en met, wat zijn we nu weer, vrijdag al. Fijne feestdag morgen, geniet ervan. En na mij krijg je Danny de Groot met de Music Machine.
1: Would you run and never look back?

0: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philip de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossche wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfort Plus.

You Know You Wanna Make Me Shout. Het originele van het plaatje komt eigenlijk al uit 1959 en staat op naam van de Isley Brothers. Maar het werd diverse keren gecoverd, waaronder door Lulu in de 60s en de Tramps in 1974. De inzet van een nieuwe music machine. Want ook nu hoor je weer een uur lang de grootste hits.

Wat een grote hit scoorde ze met dit in de jaren 80. Dr. Hook, destijds vooral bekend van Sylvia's Mother uit de 70s. Maar natuurlijk ook van dit Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dit is de Music Machine. Ik ben Danny. Ik breng u elke week weer een uur lang de grootste hits. Deep Purple, zometeen met Child in Time, na een classic van Dave Davis.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Radio Memory. Goeie avond. Danny de Groot.

Mabille uit Liedekerke stuurde ons een berichtje om deze plaat nog eens boven te halen. Ik nam u mee naar 1962 voor de fijne classic van Jimmy Clanton. Zijn versie van Venus in Blue Jeans haalde de hitparade dankzij de samenwerking met Howard Greenfield en Jack Kelly. Dit zijn de grootste hits. Zometeen, je zien huilen. Nee, dat kan ik niet. Juist ja, de hit van Wiltura. Eerst laat ik u nog eens meezingen met Ray Parker Jr.

van vinyl. En dat viel misschien een klein beetje op aan de kraakjes. Je zien huilen, nee, dat kan ik niet, van Wiltura. Met op de andere kant, van toen was dat nog zo. Op de B-kant, de man van de straat. Fijn dat de radio aanstaat op de Music Machine. Dit zijn de grootste hits. En die komt in dit geval van de Walker Brothers. Die met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore wereldwijd bekend raakten. Van hen nu, No Regrets. Hallo.

You Better Stop van Sam Brown. Een plaat die oorspronkelijk geen al te grote hit werd in haar thuisland, het Verenigd Koninkrijk. Waar ze slechts de 52e positie haalde. Maar nadat het plaatje in 1989 opnieuw daar werd uitgebracht, behaalde ze wel de top 5. 4 was de hoogste regione die ze haalde in Engeland, bij ons wel op nummer 1 geraakt. You Better Stop. Daar is het nog iets wat vroeg voor. Dit is de Music Machine, elke week weer de grootste hits. Fijn dat hem aanstaat. Tijd nu voor wat live werk. The Latest Trick, zet hem iets wat luider voor de Dire Straits.

schitterend toch, hè? The Dire Straits and the Music Machine and the Latest Trick. Weet je wat ook mooi is volgens Mario de Breemaker? Dat is een plaatje van Queen. Nu, Mario is kennelijk een zeer grote fan van Queen. Stuurde hier een lijstje door met zijn favoriete plaatjes. Weet je wat, Mario? Ik draai ze allemaal in de mix. Tot volgende week.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
6: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee. Want onthoud goed, niemand mag alleen.

overleden. Ondertussen 81-jarige Millie Jackson had in de jaren 70 de bijnaam Queen of Sex and Soul. Die had ze te danken aan de teksten in de zin van die ze gebruikte in haar songs. Vooral in de States was ze een echte ster. Wij kennen haar vooral van deze uit 1972. My Man is the Sweet Man. Door de jaren heen. Hallo, ik ben Remy Belaert. En onze top 40 van toen. Wij nemen deze van 24 mei 1980. Onlangs nog te zien in de laatste Knokken of. Maar men verwacht een film van de populaire serie met Pommelien Thijs in de hoofdrol. Met haar muziek gaan we even terug naar 2022. En dit is...

begonnen in 1989 en nog altijd bezig, hoewel de periode van de hits ondertussen 23 jaar geleden is. Right Said Fred scoorde vooral begin de jaren 90 met nummers als Don't Talk, Just Kiss, Deeply Deepy en een eerste die scoorde in 1991. Een nummer met toch wel een titel die je niet vergeten kan. I'm Too Sexy. Leuk dat je luistert hiernaar door de jaren heen. Wij zijn toegekomen aan de eerste uit drie uit de top 40 van toen. De Britse discoband die actief was in de periode 77 tot 1984. In 1981 mochten ze bijna hun land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Bugsfish was echter een plaatje ervoor met Making Your Mind Up, waarmee ze zelfs het Eurovisie Songfestival wonnen. De bekendste van Liquid Gold gaan naar 1980, 24 mei. En toen kwamen ze nieuw binnen op de...

wat recenter werk kregen we te horen van de Schotse zanger en songwriter Louis Capaldi. Op zijn 9e begon hij reeds gitaar spelen en trad op zijn 12e bescheiden op in wat lokale cafeetjes. Louis was trouwens ook de eerste zanger die zelfs zonder platencontract 25 miljoen streams binnenhaalde op Spotify. Net kon je luisteren naar zijn nieuwste, Stay Alive. Generaties weet Tom Jones miljoenen te boeien met dank aan zijn schitterende stem en zijn vele hits die hij vooral binnenhaalde in de jaren 60 en tot vandaag ware pareltjes zijn gebleven. Met deze belanden we in 1970, Daughter of Darkness.

Brits-Amerikaanse groep die muziekgeschiedenis heeft neergezet is Fleetwood Mac. We maakten voor het eerst kennis in 1968 en dit met de hit Need Your Love So Bad, die bij ons op plaats 7 kwam te staan. Dat was het begin van een succesvol parcours. Net hoorde je nummer 1 uit 1977 en ook meteen hun allergrootste hit. Dat was Go Your Own Way. Het is al ruim 7 jaar geleden dat Paul Severs ons verliet op zijn 70ste. Met Catharina leerden we Paul kennen in 1969. Hij had tot zijn overlijden een periode met vele hits, maar helaas ook periodes zonder succes. Maar hij vocht telkens terug. Zijn meest bekende, dat is deze uit 1970. Ik ben

de meest succesvolle in haar genre de dag van vandaag. Taylor Swift. Terwijl ze bij ons op Heten nooit op één komt te staan, heeft ze wereldwijd een miljoenen aantal hangers. En een plaatverkoop om gewoon jaloers bij te worden. Je hoorde net een recente van Taylor. Dat was Opa Light. Twee aan twee draaien we ze. De muziek van gisteren en af en toe wat muziek van vandaag. Als klein remietje waren Matchbox mijn favoriete autospeeltjes. Het bleef niet enkel bij speelgoed. In Amerika begon een band onder dezelfde naam Matchbox, die vooral over de grote plas succesvol waren. Bij ons zijn ze bekend van de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Op 24 mei 1980 stegen ze 9 plaatsen van 22 naar 13.

zij, en wie? Nog nooit van gehoord. Klonk wel een beetje grappig uit de mond van een presentator. We gingen net 9 jaar terug in de tijd, 2017, met The Shape of You. En deze dame had zowat alles. Ze was knap, bijzonder succesvol en rijk. Blijkbaar niet genoeg, want gelukkig was Whitney Houston niet. Drank en drugs verwoestte haar leven. Wij blijven haar muzikaal herinneren. En keuze hebben we genoeg, want ze heeft een bibliotheek om u tegen te zeggen. Vandaag kozen we voor I'm Your

0: nou niet gek.
1: Een superhit in Nederland voor het gelegenheidsduo Lil Klein en Samuel Welton. Zij brachten verstaanbaar nieuw. En het klinkt ook nog goed en vrolijk. Maak me nou niet gek. En even kijken naar de top 3 van onze hitlijst van 24 mei 1980. Die bleef ongewijzigd. Op de derde plek, Spargo met You and Me, 9 weken genoteerd. Het winnende nummer van het Eurovisie Songfestival 1980... dat bleef op de tweede plaats staan, 4 weken voor Johnny Logan en What's Another Year. En ook op 1 blijven staan, 8 weken, de Goombay Dance Band en hun Son of Jamaica.
2: Hier is hij, de nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen...

naar elkaar voerden ze de hitlijst aan van de lente van 1980. De Goombay Dance Band met hun meest bekende, The Sun of Jamaica. En als we muziek draaien van de sterren uit onze jeugdjaren, schrikken we dikwijls van hun leeftijd. 82 is de zangeres die aan de wieg stond in de 60s van de Supremes en later solo verder ging. Ik heb het over Diana Ross. We brengen met haar een bezoek aan 1980 met Upside Down. Tot zover het eerste gedeelte van Door de Jaren Heen. Blijf vooral luisteren.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag aan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.